0: Abu Rabi, Abu Rabi, it's been a long week. Ek wil maar net sê, ne, ek is lekker moeg, maar ek is baie excited om in die VIP club in te viseer in die Friday Night Club, because, hey, het ek nog gesê, ek is op VIP. Abu Rabi, Abu Rabi, ek is in die club, Abu Rabi, en sy weet mos, ek is op VIP, Abu Rabi. Hey, ek gaan weer lekker wees vandaan, yes, like het een koutie buitenkant, maar joh, Brandon Lee. Brennan Lee en Poppy, you in the house. Het lijkt me als dat die ding laat ruk vandaan, papa. Laat het ruk.
1: KFM Nights with Brandon Lee.
2: Brandon Lee.
1: En Yuta Hermanis.